0: En dan nu het weer met Piet Paulusma.
1: Ik sta hier niet ver van Groningen